Dank je. Dein probleem met je familie moet blijven thuis. Niet zo de familie of de zaken. Ja, is hier zijn papa. Je moet in andere landen zeggen, kom hier negotiëren. Nee. Is hier een probleem. Want je mag zo, je moet geven oude mineren. Korten, voor te fazen. Congo, Congo, Congo.

Dank je. Dein probleem met je familie moet blijven thuis. Niet zo de familie hoe dat te zeggen, hier is zijn papa. Je moet in andere landen zeggen, kom hier negotiëren. Nee, is hier een probleem. Want je mag zo, je moet geven oude mineralen. Korten, voor te fazen. Congo, Congo, Congo.

Dank je. Dein probleem met je familie moet blijven thuis. Niet voor de familie om te zeggen, hier is papa. Je moet in andere landen zeggen, kom hier negociëren. Nee, is hier een probleem. Want je mag zo, je moet geven aan de mineraal. Kortom, voor te fazen. Congo. Probleem.

Dank je. Dein probleem met je familie moet blijven thuis. Niet voor de familie om te zeggen, ja, is hier zijn papa. Je moet in andere landen zeggen, kom hier negotiëren. Nee. Is hier een probleem. Want je mag zo, je moet geven aan de mineren. Kortom, voor te fazen. Congo, Congo, Congo. Probleem.

Dank je. Dein probleem met je familie moet blijven thuis. Niet voor de familie om te zeggen, hier is zijn papa. Je moet in andere landen zeggen, kom hier negotiëren. Nee. Is hier een probleem. Want je mag zo, je moet geven aan de mineren. Korten voor te fazen. Congo. Probleem.

Dank je. Dank je, schön. Mijn Duits is een beetje zo kapot. Maar ik kan een beetje in Franschoes, Duits Franschoes. Jetzt, de bon kant. Wat du gibst, du musst haben. Oké? Okay? Bon kant.

Dank je. Dein probleem met je familie moet blijven thuis. Niet voor de familie om te zeggen, ja, is hier zijn papa. Je moet in andere landen zeggen, kom hier negotiëren. Nee. Is hier een probleem. Want je mag zo, je moet geven oude mineralen. Korten voor te fazen. Congo, Congo, Congo.

Dank je. Dein probleem met deine familie moet blijven te huizen. Niet voor de familie om te zeggen, ja, is hier zijn papa. Je moet in andere landen zeggen, kom hier negociëren. Nee, is hier een probleem. Want je mag zo, je moet geven aan de mineren. Kortom, voor te fazen. Congo, Congo, Congo. Probleem.

Dank je. Dein probleem met je familie moet blijven thuis. Niet voor de familie om te zeggen, ja, is hier zijn papa. Je moet in andere landen zeggen, kom hier negotiëren. Nee, is hier een probleem. Want je mag zo, je moet geven aan de mineren. Korten voor te fazen. Congo, Congo, Congo. Probleem.

Dank je. Dank je, schön. Mijn Duits is een beetje zo kapot. Maar ik kan een beetje in Franschoes, Duitsjes, Franschoes. Jetzt, de bon kant. Wat du gibst, du musst haben. Oké? Okay? Bon kant.

Dank je. Dein probleem met je familie moet blijven thuis. Niet voor de familie om te zeggen, hier is zijn papa. Je moet in andere landen zeggen, kom hier negotiëren. Nee. Is hier een probleem. Want je mag zo, je moet geven aan de mineren. Korten voor te fazen. Congo. Probleem.

Dank je. Dein probleem met je familie moet blijven thuis. Niet voor de familie om te zeggen, hier is zijn papa. Je moet in andere landen zeggen, kom hier negotiëren. Nee. Is hier een probleem. Want je mag zo, je moet geven aan de mineren. Korten voor te fazen. Congo. Probleem.

Dank je. Dein probleem met je familie moet blijven thuis. Niet zo de familie hoeft te zeggen, hier is papa. Je moet in andere landen zeggen, kom hier negotiëren. Nee, is hier een probleem. Want je mag zo, je moet geven aan de mineren. Korten, voor te fazen. Congo, Congo, Congo. Probleem.

Dank je. Dank je, schön. Mijn Duits is een beetje zo kapot. Maar ik kan een beetje in Franseses, Duitses Franseses. Jetzt, de bon kant. Wat du gibst, du musst haben. Oké? Okay? Bon kant.

Dank je. Dein probleem met je familie moest blijven thuis. Niet voor de familie om te zeggen, hier is papa. Je moet in andere landen zeggen, kom hier negociëren. Nee, is hier een probleem. Want je mag zo, je moet geven oud mineraal, coltan, furtief, Congo.

Dank je. Dein probleem met je familie moet blijven thuis. Niet voor de familie hoe dat zeggen, ja, is hier zijn papa. Je moet in andere landen zeggen, kom hier negotiëren. Nee, is hier een probleem. Want je mag zo, je moet geven oude mineralen. Korten voor te fazen. Congo, Congo, Congo.

Dank je. Dein probleem met je familie moet blijven thuis. Niet voor de familie om te zeggen, hier is zijn papa. Je moet in andere landen zeggen, kom hier negotiëren. Nee, is hier een probleem. Want je mag zo, je moet geven aan de mineren. Korten voor te fazen. Congo, Congo, Congo. Probleem.

Dank je. Dein probleem met je familie moet blijven thuis. Niet zo de familie hoe dat ze zeggen, hier is zijn papa. Je moet in andere landen zeggen, kom hier negotiëren. Nee. Is hier een probleem. Want je mag zo, je moet geven oude mineren. Korten voor te fazen. Congo, Congo, Congo.

Dank je. Dein probleem met je familie moet blijven thuis. Niet voor de familie om te zeggen, hier is zijn papa. Je moet in andere landen zeggen, kom hier negotiëren. Nee. Is hier een probleem. Want je mag zo, je moet geven oude mineralen. Korten voor te fazen. Congo, Congo, Congo.

Dank je. Dein probleem met je familie moet blijven thuis. Niet voor de familie om te zeggen, ja, is hier zijn papa. Je moet in andere landen zeggen, kom hier negotiëren. Nee, is hier een probleem. Want je mag zo, je moet geven aan de mineren. Korten voor te fazen. Congo, Congo, Congo. Probleem.

Dank je. T'as un problème, t'as une famille. Moes blijven te huizen. Niet zo de familie hoe dat zeggen. Ja, is hier zijn papa. Je moet in andere landen zeggen, kom hier negociëren. Nee, is hier een probleem. Want je mag zo, je moet geven aan de mineren. Kortom, voor te fazen. Congo, Congo, Congo. Probleem.